Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenessen met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En de afsluiting van de Algera-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is afgesloten vanwege groot onderhoud. En de begroeiing van een geluidswal langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht heeft gisteravond in brand gestaan. Rond 7:45 ontstonden zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant langs het fietspad vlammen. Ook een deel van het naastgelegen weiland vloog in brand, zo meldt ZHZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen, melden 112-correspondenten. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onbekend. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands voetbalelftal. Maar de gesprekken zijn niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment in zijn carrière vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. En dan nog het weer, zon overgoten. Ochtend begint wel fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het, toch? Voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En de afsluiting van de Algera-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is afgesloten vanwege groot onderhoud. En de begroeiing van een geluidswal langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht heeft gisteravond in brand gestaan. Rond 7:45 ontstonden zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant langs het fietspad vlammen. Ook een deel van het naastgelegen weiland vloog in brand, zo meldt ZHZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen, melden 112-correspondenten. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onbekend. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands voetbalelftal. Maar de gesprekken zijn niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment in zijn carrière vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. En dan nog het weer, zon overgoten. Ochtend begint wel fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon. Vandaag in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Ook op deze dinsdag zien we het zonnetje weer volop schijnen. Hooguit dat er in de loop van de dag wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes voor de zon kunnen schuiven. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen en uiteraard blijft het ook vandaag weer droog. De wind waait zwak, later vanochtend en vanmiddag overwegend matig uit de noordoostelijke richting. Na een frisse start van zo'n 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat dunne sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur opnieuw naar zo'n 12 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De in Rotterdam vermoorde Oekraïens nationalist Yevhen Konovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky van Oekraïne maakte het nieuws bekend dat de resten van Konovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij herbegraven wordt op de herdenkingsplek voor nationale helden in Oekraïne. Konovalets was in Rotterdam in ballingschap en werd vermoord met een doos chocolaatjes die hij cadeau kreeg van een infiltrant van de Sovjet-Unie. Onder de doos zat een bom verstopt die afging toen Konovalets op de Kossingel liep. En in Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog onbekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En mogelijk worden er helemaal geen Batavus en Sparta fietsen meer gemaakt. Het moederbedrijf is failliet. Fietsenmakers vinden dat erg jammer. Er wordt nog gekeken of het moederbedrijf uit Heerenveen een doorstart kan maken. De productie van de fietsen was eerder al verplaatst naar Roemenië. Maar het drukken van de kosten mocht uiteindelijk niet baten. En bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. De veerboot kapseisde. 27 opvarenden zijn vermist. Een duikersteam is op zoek naar hen. Waardoor de veerboot is omgeslagen is nog niet duidelijk. Lokale media melden dat er hoge golven op het meer waren en dat de boot oud was. Mogelijk waren er ook te veel mensen aan boord. Volgens de autoriteiten waren er 114 kaartjes voor de tocht verkocht. Terwijl er maar plek is voor 90 passagiers en bemanning. En dan nog het weer. Het is zon overgoten. De ochtend begint fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. En morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

In augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten, waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
4: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we het zonnetje weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien zal zijn, maar daar zal de zon geen last van hebben. En uiteraard blijft het dan ook weer droog. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 29, misschien wel 30 graden. Vanavond is het vrij zonnig met misschien alleen wat dunne sluierbewolking en daardoor zal de zonsverduistering goed te zien zijn. De zonsverduistering begint om 7:15 en het hoogtepunt is om 8:11, want dan zal de zon 88% verduisterd zijn. Om 9:05 is de zonsverduistering weer voorbij en dat is ook het moment dat de zon ondergaat. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is vannacht beklad. Op een rolluik staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Vermoedelijk doelt dat op het wetsartikel waarin de strafbaarheid van wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt geregeld. Het is nog onduidelijk waarom de rechtbank is beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de in Rotterdam vermoorde Oekraïense nationalist Yevhen Kovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord in Rotterdam door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky maakte het nieuws bekend dat de resten van Konovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij daar herbegraven wordt op een herdenkingsplek in Kiev voor nationale helden in Oekraïne. Konovalets was in Rotterdam in ballingschap en werd vermoord met een doos chocolaatjes die hij cadeau kreeg van een infiltrant van de Sovjet-Unie. Onder de doos zat een bom verstopt die afging toen Konovalets op de Kossingel liep. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag er niet meer gesproeid worden in de regio. En om de velden te beschermen mag er dus in Maassluis niet meer getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook in Schiedam en Vlaardingen ontstaan problemen met de natuurgrasvelden. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer gewoon doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En 10.000 psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden. En dan nog het weer, zon overgoten. Vanochtend begint het fris, maar duikt de temperatuur al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we het zonnetje weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien zal zijn, maar daar zal de zon geen last van hebben. En uiteraard blijft het dan ook weer droog. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 29, misschien wel 30 graden. Vanavond is het vrij zonnig met misschien alleen wat dunne sluierbewolking en daardoor zal de zonsverduistering goed te zien zijn. De zonsverduistering begint om 7:15 en het hoogtepunt is om 8:11, want dan zal de zon 88% verduisterd zijn. Om 9:05 is de zonsverduistering weer voorbij en dat is ook het moment dat de zon ondergaat. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we het zonnetje weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien zal zijn, maar daar zal de zon geen last van hebben. En uiteraard blijft het dan ook weer droog. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 29, misschien wel 30 graden. Vanavond is het vrij zonnig met misschien alleen wat dunne sluierbewolking en daardoor zal de zonsverduistering goed te zien zijn. De zonsverduistering begint om 7:15 en het hoogtepunt is om 8:11, want dan zal de zon 88% verduisterd zijn. Om 9:05 is de zonsverduistering weer voorbij en dat is ook het moment dat de zon ondergaat. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Naast de rechtbank Rotterdam zijn ook de gebouwen van het UWV op de Laan op Zuid en de GGZ-reclassering 4-voor op de Westerstraat beklad. Op een rolluik en de voorgevel van de rechtbank staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Dat kan doelen op wetsartikel 282 van het wetboek van strafrecht. Dat beschrijft dat iemand niet tegen zijn wil mag worden opgesloten, vastgehouden of verhinderd om weg te gaan. Ook op de gebouwen van het UWV en de reclassering staan volgens de woordvoerder van de politie soortgelijke teksten. Het is nog onduidelijk waarom de gebouwen beklad zijn. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de politie is op zoek naar de man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een vrouw op zaterdag 6 juni in de buurt van het Zuiderpark. Op beelden is te zien dat de vrouw door de man wordt aangesproken op de Paul Krugerstraat en vervolgens met hem meeloopt in de richting van het Zuiderpark. Volgens de politie gebeurt dat onder dwang. Opvallend is dat een wandeling van de Paul Krugerstraat naar het Zuiderpark 40 minuten duurt. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor de natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag op last van het Hoogheemraadschap niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater. Om de velden te kunnen beschermen mag er niet meer op getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook in Schiedam en Vlaardingen ontstaan problemen. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt. En de brandweer is zeker nog de hele week aan het nablussen bij de brand in Noord-Limburg. Dat zegt de veiligheidsregio. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven, maar de natuurbrand is nog altijd niet onder controle. De grote brand bij Oostrum heeft verwoestende gevolgen gehad, vooral voor de jeneverbestruiken in het gebied. Er zijn er duizenden verloren gegaan. In en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. En dan nog het weer. Het is zonovergoten. Later vandaag loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum temperatuur van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
1: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libera
7: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

0: is dit een lief liedje voor in de zomer. De twee schatjes bij elkaar, Boris Gardner en company, zullen we maar zeggen. I wanna wake up with you, beste mensen. Het is weer woensdagmiddag en dat is altijd een bijzonder moment op de radio. De woensdag komt de man met de zaag in de studio voor het bijzondere moment der momenten.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Ja, daar ben ik blij om. Op naar het salaris, op naar nog 2,5 week vakantie.

terug weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Volgende week zijn we er trouwens de hele week niet, want dat is Radio 3x2, daar weet je dat vast. Voor de rest vandaag nieuws, muziek en lekker eten in die verrukkelijke. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk gewend. Dit is Bastille.

0: vandaag weer een beetje zo'n dag. En het zal denk ik door de warmte komen of zo. Dat we van die aparte plaatjes hebben. Dit waren de Black Pumas. Een More Than I Love song. Central Express gaat altijd door. Ook in de zomervakantie. Ook als het heet is. We zijn er trots op dat we er zijn. En we hebben het weer, hè.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Ja, je dacht dat we het heen en weer zouden hebben. Maar daar gaat het niet om. We hebben gewoon lokaal nieuws. Dat vinden we bij onze collega's. De combinatie Ridderkerk. Die kijken vast vooruit naar donderdag 20 augustus. Nog een paar nachtjes slapen. Maar is aan de vooravond van de herfst alweer. De herfst zit alweer bijna de maand. Dus het schiet erop. Die donderdag de 20 augustus is er een presentatie over de Vleermuistunnel in de Goorzen. Het wordt verzorgd door Jaap Nispeling. Het gebeurt in het NME-centrum aan de Kastanjelaan. En het gaat over het verhaal wat al begon in 1984. En vanuit de werkgroep Leefbaar Ridderkerk werd toen gewerkt aan een winterverblijf voor vleermuizen. En daarna is er een hele lange geschiedenis. Mensen die interesse hebben, die kunnen alle informatie vinden via de collega's van de combinatie Ridderkerk. En opgeven, dat vinden ze daar dan ook vanzelf wel. Zullen we een beetje een zomers plaatje gaan draaien? Een beetje zoals deze bijvoorbeeld.

0: wat ik had toen ik in die studio binnenstapte vanmiddag. Eigenlijk vanochtend al, maar doet er niet toe. Ik was een beetje nerveus. Shawn Mendes, die zong erover, a little bit nervous. Het is woensdag en we gaan rond deze tijd altijd even kijken.
1: Ja, ja. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Of er wat gebeurd is vandaag? Nou, dat is een hele goede vraag. Zeker dat er wat gebeurd is vandaag op deze datum. Vandaag in het jaar 1960 werd de eerste communicatiesatelliet, de Echo 1, gelanceerd. In 1981 wordt de IBM Personal Computer geïntroduceerd. De eerste computer voor thuisgebruik. Als je kijkt wat het vandaag de dag had gekost, dan schrik je 6 slagen in de ronde. Verder is het vandaag nog eens een keertje de Internationale Dag van de Jeugd en Wereldolifantendag. Is dat bijzonder of is dat bijzonder? Geniet van deze 12 augustus, want zo maak je ze maar zelden mee. Not a bad thing. Dit is Justin Timberlake in de Sands with Express op Radio Ridderkerk.

0: is dat ze zelf zingt, maar je zou het bijna niet geloven. Lisa Lewis. Deze Stensel Express is het denk ik even tijd om te gaan kijken hoe het weerberichten vanavond voor staat. Want dan gaat er iets met de zon gebeuren of zo. Oh, verkeerde knopje. Oh, help, help, paniek, paniek, deze hoek hebben.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Dat was schrikken zeg. Ik denk het hele weerbericht is verdwenen. Nou, geen weer meer. Dat zou vervelend zijn. Zeg, we hebben natuurlijk wel weer vandaag. Hè. Het is heet deze dag. We gaan weer richting de 30 graden. Maar zullen we denk ik net nog niet aangetikt krijgen. De wind blijft matig uit het oosten en dat is het dan ook. Ziet er ook voor vanavond lekker uit. Zonnig, zeer zeker zonnig. Amper tot geen bewolking. Dat betekent dat we die zonne-eclips, waar we zoveel over hebben gehoord, dan ook goed kunnen gaan bekijken. Maar heb erg, dat ding dat gaat natuurlijk in de avonduren onder, dus die zakt steeds verder. Als we willen gaan kijken, het begin zien we nog wel, dat is om 16 over 7. Om 11 minuten over 8 is het maximum, dat is het meest van de zon bedekt. Je ziet steeds dat hapje eerst eruit gehaald worden en dan komt dat hapje steeds weer een stukje terug. En dan om een uur of 9:10, dan is het klaar. Als we dan de zon nog in onze omgeving tenminste zien ondergaan, want die verdwijnt dan opeens weer heel snel. We moeten naar het strand fietsen, dat kan ook nog. Eens eventjes kijken, de komende dagen wordt het wel heel erg heet. Wordt dik boven de 30 graden uit. En dat betekent eventjes hijgen en puffen voordat ook dat klaar is. Want namelijk vanaf zaterdag, dan krijgen we wat meer bewolking. En ook een stuk lagere temperaturen. En dat maakt het dan weer een beetje prettiger. Volgende week met Radio 3x2 hopen we dan natuurlijk op waanzinnig lekker fietsweer met een graadje of 24. En dat heel de week vol gaan houden.

0: Between the Waves. Altijd in voor een lekker moppie muziek en daarom ook met heel veel liefde gedraaid in de Sandwich Express. Love, Shine and Light was dat.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Maar voor we even kijken op onze eigen website, rtvridderkerk.nl of de app natuurlijk. Het gaat een stukje, het is niet meer groot nieuws, maar we nemen het toch maar eventjes mee. Het Ridderkerktoernooi dat deze week gaande is en ook te zien is op het kanaal van TV Ridderkerk, YouTube en de Kabaalkrant en nog veel meer van die zaken. We hebben er een wedstrijdje gehad, dat was gisteravond dan tussen RVVA en Resort. We kunnen meekijken hoe dat is afgelopen. Vanavond hebben we ook weer een wedstrijd te zien. Zelfde zender, dezelfde tijd zo ongeveer willen zeggen. En het begint alweer vanaf 7:45. We kunnen er ook al live kijken. En als je alles wil weten over het Ridderkerk toernooi, dan kijk je natuurlijk op de app van RTV Ridderkerk. Want dan weet je alles en nog veel meer. Daar ben je weer bij. Dit zijn de questions in de Sandwich Express. Dit is Harvest for the World. Een plaat die heel toepasselijk zou kunnen gaan zijn straks in het najaar. Wacht maar af.

Het is wel warm als je vandaag jarig bent en dan smelt dan de slagroom op je taart. En dan is dat weer kiezen van wat moet je de mensen voorzetten. Maar ik vertrouw op een goede keuze als je vandaag jarig bent. En als je dan jarig bent op deze 12 augustus, van harte gefeliciteerd. Je bent in gezelschap van onder andere Mark Knopfler van de Dyers, te weten kennen de man. 77 geworden vandaag. Geldt niet voor Regilio Tuur, die is 59 geworden. Kennen die nog, de Surinaamse bokser? Natuurlijk wel, die komt hier uit de buurt vandaan. Hè? Verder is ook jarig vandaag, om er eens iemand te noemen, Klaas-Jan Huntelaar uit het voetballen. 43 is die geworden vandaag. En dit is leuk, ook jarig vandaag is Tanita Tikoem. Komt uit Groot-Brittannië, ze is zangeres. Vandaag is ze 57 jaar geworden. Dan een plaatje draaien van Tanita. We almost got it together. Gefeliciteerd, hè?

muziek uit de top 40. Maar dat stel mannen die jarenlang al keihard aan de weg aan het timmeren zijn. En je komt er maar niet vanaf. We hebben over Chris Cross Amsterdam met Linda Sousa. Oh nee, daar staat er niet. Luisa Stonza. Wist ik wel. En Willy William. Zo is het, jongens. Hey, je kan weer naar huis gaan. Bedankt voor je komst. Het was gezellig. Overigens moet ik zeggen dat ze op de single leuker klinken dan als je ze live meemaakt. Maar dat is misschien een kwestie van perceptie, zoals dat alweer met een mooi duur woord heet. Aan het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het grijze verleden komen we uit in het jaar 1986. Die top 40 van vandaag stonden 6 nieuwe binnenkomers. Met op 37 de Final Countdown van Europe. Op 36 Dreamtime van Daryl Hall. En op 31 Paranoia van The Art of Noise met Max Headroom. 30 met Stip, nieuw binnengekomen in die top 40. Die SOS-band met Warhol Love. En op 27 met Stip, Every Beat of My Heart, Rod Stewart. 1 plaats hebben we dan nog niet genoemd. We zouden ze allemaal wel willen draaien. Maar er kan er maar eentje weggewerkt worden als nieuwe binnenkomer in die top 40. En iets van de Pasadena Dream Band is de laagst nieuw binnengekomen in deze top 40. Namelijk op 38. Maar iedereen kan deze plaat meezingen. Het past precies bij de tijd van het jaar en bij het weer. En daarom draai hem ook met heel veel genoegen. Nieuw in de top 40 van vandaag in 1986. De Pasadena Dream Band en Zandvoort.

Ja, naar Zandvoort met de metro. Lukt hier dan weer niet, precies die in de Dream Band. Dat kunnen wij dan weer wel doen. Eventjes naar de Kralingse Zoom overstappen en tuffen maar tot op het strand. Ach joh, je zou het toch bijna gaan doen. Maar ja, het kan nou eenmaal niet. We moeten een radioprogramma maken. En zouden best vanuit de metro en het strand kunnen doen hoor. Daar gaat het niet om. Maar we hebben zo onze plicht en die komen met heel veel liefde na. Die top 40 van vandaag in het verleden. Trouwens kunnen we gewoon eventjes naar kijken naar de top 3. Op 1 is blijven staan de Holiday Rap van MC Michael G en DJ Sven. Op 2 gestegen van 3. Het blijft toch heel langzaam maar zeker doorcijpelen. Met stip Ticento van Mattia Bazar. De plaat die op 3 staat gestegen vanaf 5 met stip. Die gaan we zo meteen draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen met deze Centric Express. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd en al die dingen. Hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Waar dan waarschijnlijk de vellen weer uit de luidsprekers zullen gaan hangen van de hitte. Maar we doen het er maar weer mee. We zullen morgen allemaal sneeuwplaatjes gaan draaien ter afkoeling. Misschien is dat een beetje troost dan. Zeg, als je zit te eten of straks gaat eten, een extreem smaak ze. Eet ze. Doe iets. Vermaak je er lekker mee. Ik ben hem helemaal kwijt. En dan wordt het nog warmer. Dan ben ik morgen helemaal teut. Maar dat doen we er dan maar mee. Leuk tot morgen. Bedankt voor de aanwezigheid vandaag. En voor de rest heb ik geen idee. We gaan gewoon de laatste plaat draaien. Tot aan het nieuws. De plaat die dus gestegen is van 5 met 3. Naar 3 met een stip. Zo was het geloof ik. UB40 en Our Own Song. Plaatje protest tegen de apartheid. Die in 1986 nog steeds dik aanwezig was. Ik wens je een extreem fijn vervolg van deze dag. Vergeet straks die zonstoestanden allemaal niet. En graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

En zo zijn we van start gegaan met The Sandy Coast, The Eyes of Jenny. En ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En wij gaan samen het programma presenteren, de Riddermatinee zoals je gewend bent. En het is vandaag alweer woensdag 12 augustus. We zijn nog maar 5 dagjes verwijderd van de 3x2. Nou, wat gaan wij vandaag allemaal doen? In ieder geval heel veel fijne muziek draaien, want we hebben weer een tas vol muziek meegenomen. En ik hoop echt dat het voor een ieder wat wils is. En als jij een suggestie hebt, nou laat het me in ieder geval weten via de socials. Radio Ridderkerk zendt uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma. De Sandwich Express was weer aangenaam om naar te luisteren. En natuurlijk doet Leonie rond de klok van 2:30 en 2:30. Pin me er niet aan vast hè, dat het precies om 2:30 is, want het kan wel eens net daarvoor zijn of net daarna. Het ligt er net aan hoe ik uitkom met de platen die we draaien. Dan doet zij natuurlijk de dubbelaar en wie het vandaag is, dat horen we straks. En waarschijnlijk heeft ze ook nog wel wat informatie van waar je zoal gebruik van kan gaan maken of aan kan deelnemen. Je weet het nooit, hè? Maar goed, laten we maar gauw gaan beginnen met muziek. En dat doen we met een stukje country muziek. En dat doen we er ook met George Strait. Goedemiddag.

Amarillo by Morning hoorden we van George Strait. En weet je trouwens nog dat er elke vrijdagavond om 9 uur het countryprogramma van Erik Harman te beluisteren is bij Radio Ridderkerk. Dus stem daar ook eens een keer op af, want ja, countrymuziek is toch van aller tijden. En dit is de Nederlandse formatie Circus Kusters. En die zijn verliefd.

Nou, en ben jij ook nog steeds verliefd? Op je mannetje of op je vrouwtje of op je hond of op je kat. Het maakt allemaal niet uit als je maar verliefd bent. En daar zong Circus Custers over en het nummer, Verliefd. En nu gaan we door met de muziek van die man met die mooie rode krullen. Simply Red, Holding Back the Years.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Scootmobielles. Veel scootmobielen blijven ongebruikt in de berging staan, omdat de gebruiker er niet goed op durft te rijden. Als je veilig en met vertrouwen gebruik kan maken van de scootmobiel, dan geeft het een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Het draagt bij aan zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van sociaal isolement. Facet Ridderkerk biedt daarom speciale scootmobiel lessen aan. De scootmobiel mag zelf zijn aangeschaft of via de WMO van de gemeente. De lessen zijn altijd individueel en worden aangepast aan de behoeften van de deelnemer. Dat kan gaan om het in en uit de berging rijden, het rijden in de supermarkt of het veilig rijden op de openbare weg. De kosten bedragen €5 per les. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Facet Ridderkerk, telefoonnummer 0180-432-350.
2: En dan gaan we door met nog veel meer mooie muziek van Scott Fitzgerald samen met Yvonne Kili. En dat was weer het zusje van...

Yvonne Kili was natuurlijk het halfzusje van Patricia Pai. En ze deed hier met haar man toen, ik weet niet of dat nu nog zo is, het nummer If I Had Words, samen met Scott Fitzgerald. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, het programma Riddermatinee, want dat is waar jij naar luistert.

De dames zijn ook allemaal een beetje op leeftijd tegenwoordig. Ze zijn ook al in de 60. Maar in de jaren 80 hadden ze echt wel grote hits. Onder andere deze Love Me Just A Little Bit More. En zo horen we muziek van The Dolly Dots. Sandy Stapleton.

0: Crystal Stapleton. En zou het familie zijn van Chris Stapleton? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval een lekkere, mooie soulplaat. Ook alweer uit de jaren 80. Young Hearts Run Free. En ja, nu zijn we wel toegekomen aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De Volendamse popgroep BZN, band zonder naam, werd in 1966 opgericht. Wat begon als een stevige rockband met harde gitaren, veranderde al snel in de grondleggers van de befaamde palingsound. Met hun aanstekelijke melodieën, romantische duetten en Engelstalige of Franstalige teksten groeiden ze uit tot een van de bestverkopende Nederlandse bands aller tijden. Met de gezichten Jan Keizer, Annie Schilder en later Carola Smit scoorde BZN maar liefst 55 top 40 hits en ontvingen ze tientallen gouden en platina platen. In 1976 stond de band op het punt van opheffen wegens geldgebrek en uitblijvend succes. Als allerlaatste poging brachten ze het Franstalige Mon Amour uit, met nieuwkomer Annie Schilder als zangeres. De plaat werd onverwachts een reusachtige nummer 1 hit en redde het voortbestaan van de band. In 1988 brachten ze het vrolijke Banjo Man uit. Het nummer waarin de gevarieerde mandoline en banjo geluiden centraal staan, werd geschreven nadat de band op tournee in Schotland geïnspireerd raakte door lokale straatmuzikanten. Het werd een van hun grootste live favorieten. Hier is BZN in

0: is de Dubbelaar.
1: En dat was die weer, hè, de Dubbelaar voor dit uur hier bij Radio Ridderkerk. Twee nummers, ja, van een legendarische band die wel hits hebben gescoord, hè. En als je ook maar in een concertzaal kwam, dan zat werkelijk de zaal altijd helemaal vol. Want fans hadden ze genoeg. BZN hoorden we. En nu gaan we door met The Village People en het nummer YMCA.

In de Nederlandse top 40 hebben ze er wel een top 10 hit mee gehaald. Maar of het nou echt aan de muziek, aan het nummer lag, ik weet het niet. Maar als je de videoclip erbij haalde, ja, dan was het toch altijd wel lachwekkend. Hè? Want het was net een soort van carnavalsoptocht. Want die mensen waren allemaal verkleed. Maar het was in ieder geval een groot succes. En in de homo-scene doet het het nog steeds goed. Hè? YMCA horen we van The Felix People. En nu

En zo hoorden we weer eens eventjes een geweldige oude hit van Wham, toen die nog, George Michael nog samen was met zijn collega. Andrew heette die man. En dit was er ook weer zo eentje waar ze een grote hit mee scoorden. Wham en Club Tropicana. En ja, als we dan toch in de lekkere muziek zitten, laten we dan nog maar eens eventjes doorgaan met muziek van The Commodores. Lady.

0: dat was alweer de ene laatste van de Commodores met het nummer Lady. En nu gaan we de laatste doen van Rob de Nijs. En die heeft het over Malle Babbekom. Na de reclame en het nieuws ben ik bij je terug voor het tweede uur in de matinee. Tot zo.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

En de oude luisteraars die weten het vast nog wel. Theo van Kleef, zo heette de man. En het nummer heette Amigos para Siempre. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert. We zitten in het tweede uur en leuk dat je bent aangeschoven. En dat gaan we dus doen met muziek van Stevie Wonder. My Cherie Amor.

Stevie Wonder, My Cherry No More. En weet je trouwens dat we nog maar 5 nachtjes verwijderd zijn van het 3x2 gebeuren? Want dan gaat het weer gebeuren, hè? Dan zijn wij er niet. Dus de andere, de programmering staat dan helemaal in het teken van 3x2. Dus dan moet je een weekje wachten voordat het gewone programma weer van start gaat. Maar volgende week maak je borst maar nat, want dan is het heel de week 3x2.

0: En dit was natuurlijk allemaal een beetje in de beginperiode van Lee Towers. Toen hij ontdekt werd in het programma Voor de Vuistweg. Maar daarna heeft hij alleen maar grote successen gehad. En hij was ook de eerste die in Ahoy al die grote galaconcerten gaf. Lee Towers hoorden we met het nummer Happy Birthday, baby.
1: Dit is het lokale nieuws. Facet zoekt talentvolle jongeren. Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en droom je ervan iets te doen met muziek, ondernemen, sport, creativiteit, media, organiseren, koken, dans, techniek of iets totaal anders, dan is dit jouw kans. Het jongerenwerk van Facet Ridderkerk roept jongeren op om hun ideeën, dromen en talenten te delen. Of je al precies weet wat je wilt of juist nog zoekende bent, het jongerenwerk helpt je graag op weg. Ze kunnen je ondersteunen door ruimtes en materialen beschikbaar te stellen, workshop en activiteiten te organiseren, vaardigheden te leren, begeleiding en coaching te bieden, meedenken over plannen en ideeën en de jongeren in contact brengen met professionals of andere jongeren met dezelfde interesses. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met jongerenwerker Benjamin door een mail te sturen naar benjamin.nzuzi@facetridderkerk.nl of kijk even op de website van Facet.

Nou, we weten inmiddels wel waar dit nummer over gaat, toch? Zoveel keer wordt het in dit nummer genoemd. Lovely Days horen we muziek van Bill Withers. En deze stond op nummer 2 in de top 40 in 1975. Vader Abraham, het kleine.

zo gingen we maar weer 51 jaar terug in de tijd. En toen was dit een top 2 notering in de Nederlandse top 40 in 1975. Vader Abraham hoorden we met het nummer In dat kleine café aan de haven. En dit is muziek van Sade. En die had er in de 90e jaren weer heel veel succes mee. Smooth Operator.

Smooth Operator hoorden we van Sade. En volgens mij heeft ze in Nederland ook ooit maar één cd uitgebracht... waarin heel veel hits stonden. En dit was er onder andere één van Smooth Operator. En dit is alweer de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. En die is van Nederlandse bodem. Roberto Sciacchetti en de Scooters. I'll Save Today.

0: Leuk hoor om deze weer eens een keertje terug te horen. Roberto Sacchetti en de Scooters en het nummer I'll Save Today. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen, bijgenaamd The Boss, werd in 1949 geboren in Long Branch, New Jersey. Hij groeide op in een eenvoudig arbeidersgezin en vond via zijn gitaar een stem voor de gewone Amerikaanse man en vrouw. Begeleid door zijn fabuleuze E Street Band staat Springsteen bekend om zijn marathonconcerten van soms wel 4 uur lang en zijn ongeëvenaarde energie. Met iconische albums als Born to Run en Born in the USA en tijdloze meezingers als Dancing in the Dark, The River en Tougher Than the Rest groeide hij uit tot een levende muzieklegende. In 1984 bracht hij zijn allergrootste commerciële hit Dancing in the Dark uit. Hij schreef het nummer op het allerlaatste moment nadat zijn producer klaagde dat er nog een echte hitsingle ontbrak op het album Born in the USA. Springsteen schreef de tekst uit pure frustratie over die druk in 1 nacht op zijn hotelkamer. In de beroemde videoclip is overigens een piepjonge, toen nog onbekende Courtney Cox, later beroemd als Monica uit Friends, te zien die het podium op wordt getrokken. Eveneens in 1984 kwam de titeltrack Born in the USA uit. En hoewel het door veel Amerikaanse politici per ongeluk werd gebruikt als een trots patriotisch volkslied, is het in werkelijkheid een heel kritische en duistere protestsong over de slechte opvang en behandeling van verbitterde Vietnam-veteranen. Je hoort nu Bruce Springsteen in...
1: De Dubbelaar.

Bruce Springsteen is inmiddels ook al 75 jaar oud en hij heeft 3 concerten in de Kuip in Rotterdam gegeven. En wie weet, hè, want nu de Kuip weer van Feyenoord zelf is, komen er misschien wel weer concerten. En ik ben er zelf geweest in 2003 en ja, die man die staat op dat podium of dat hij 18 jaar is. Zo gaat die man tekeer. Bruce Springsteen hoorden we dit uur in De Dubbelaar. En dit is de laatste single van Bruno Mars. Muziek van het heden.

De laatste single van Bruno Mars. En hij wordt ook wel de nieuwe Michael Jackson genoemd. Hè? Want die jongen die heeft een stem als een klok. Maar ook de nummers die hij uitbrengt. Het is zomaar eens van alles wat. Want dit was toch ook weer... Ja, het is geen disco, het is geen soul. Het is een beetje poppy. Het is van alles wat. Bruno Mars, Risk It All. En deze dame komt uit Nederland. Rutja Kot, Blijf Bij Mij.

En 29 augustus, hè, dan hebben we weer klassieke muziek op de Waal. En de toegang is daar gewoon helemaal gratis, want je kan gewoon deelnemen ergens aan de rivier gaan zitten of gaan staan of neem je eigen klapstoeltje mee en genieten. En Guus Bok gaat daar een grote rol in vertolken. Dus ja, als je zin hebt in klassieke muziek, dan moet je zeker 29 augustus naar de Waal gaan. Dus, en nu gaan we een stukje gospelmuziek draaien van Elvis Presley, Amazing Grace.

En zo horen we ook alweer een oudje van UB40, het nummer Kingston Town. En ik moet afscheid gaan nemen van het programma Ridder Matinee op de woensdag, want de tijd zit er alweer op. Maar niet getreurd, morgen dan zit Carolien er gewoon weer en dan wordt het weer een leuke uitzending. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je weer hebt geleverd aan dit programma. Mijn naam was Ton van Bennekom en volgende week dan zijn we er een weekje niet, maar daarna zijn we er natuurlijk wel. Want volgende week staat natuurlijk de hele week in het teken van 3x2. Hè? Dus mensen, als je de kinderen aanziet komen of je volgt de route via de zender van de Radio Ridderkerk, dan weet je ongeveer waar ze zijn. Stap even naar buiten of klim op je balkon en juich die kinderen even na. Hè? Want zeker als het zo warm zou zijn, je weet het nooit hè, wat het weer gaat doen. Ja, dan hebben ze het echt wel nodig. Dus moedig de kinderen aan volgende week in de week van 3x2. En wij gaan eruit. Ik zeg in ieder geval.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Schiedam heeft meer dan 800.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuk in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog weg te vluchten, maar is aangehouden, meldt Omroep 2. De douane heeft naderhand nog twee mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. Schoonmakers zijn bezig om de bekladdingen weg te halen van meerdere panden in Rotterdam, waaronder de rechtbank en het kantoor van het UWV. Vannacht hebben onbekende teksten gespoten op zeker vier gebouwen aan de Kop van Zuid en de Westerstraat. Er staan teksten op als pedofiele en 282 SR, wat mogelijk verwijst naar een verbod in het strafrecht op ontvoeringen. Wie of wat er achter de bekladdingen zit is nog onduidelijk. De politie bekijkt nog camerabeelden. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladdingen. Premier Jette heeft een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Daar heeft hij zich bij APM-terminals onder meer laten bijpraten over de problemen van de binnenvaart, nu het zo droog is en er minder gevaren kan worden. Ook sprak hij met havenbazen over hoe lastig zij het vinden om te investeren in de haven. Op tafel lagen ook plannen waarmee het Rijk samen met havenbedrijven projecten van de grond probeert te krijgen. En aan het eind van zijn bezoek keek Jette nog bij een fabriek in aanbouw voor groene waterstof. Dieven zijn bij een inbraak in de hervormde kerk in Klaaswaal niet veel verder gekomen dan de snoeppot. Gisterochtend vroeg gooiden ze twee ruiten in van de kerk aan de Kerkstraat. Het ging om ramen van het bijgebouw. Binnen vonden ze niet de collecteopbrengst, geen avondmaalzilver of een kostbare statenbijbel. De kerk ontdekte wel dat er iets was meegenomen, want de snoepvoorraad bleek flink uitgedund. De dieven staan mogelijk op camerabeelden. De politie bekijkt die nog. Het weer, veel zon, droog, maximum temperaturen rond de 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht dan hebben we lichte sluierbewolking. Het koelt af tot 16 tot 19 graden. Morgen hebben we een hete dag met veel zon en temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. De meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten oponthoud. Een uitzondering, de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Vlaardingen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we het zonnetje weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien zal zijn, maar daar zal de zon geen last van hebben. En uiteraard blijft het dan ook weer droog. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 29, misschien wel 30 graden. Vanavond is het vrij zonnig met misschien alleen wat dunne sluierbewolking en daardoor zal de zonsverduistering goed te zien zijn. De zonsverduistering begint om 7:15 en het hoogtepunt is om 8:11, want dan zal de zon 88% verduisterd zijn. Om 9:05 is de zonsverduistering weer voorbij en dat is ook het moment dat de zon ondergaat. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer opgepakt voor de bekladdingen vannacht in Rotterdam en Utrecht. Op gerechtsgebouwen en panden van justitie in beide steden zijn teksten gespoten als pedofielen en 282 SR, wat mogelijk een verwijzing is naar een artikel in het strafrecht waarin een verbod staat op ontvoeringen. In Rotterdam zijn nog bekladdingen aangebracht op het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een zorginstelling aan de Westerstraat. De man die nu is opgepakt zou vannacht in Utrecht zijn begonnen met zijn vandalisme en daarna in Rotterdam zijn doorgegaan. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. De brandweerman die vorige week zwaar gewond was geraakt tijdens het bestrijden van de duinbrand in Oudorp is overleden. De vrijwilliger van de Olympiakazerne in Sommelsdijk was aangereden door een brandweerauto tijdens het blussen van de brand afgelopen donderdag. De traumahelikopter moest eraan te pas komen waarna de brandweerman naar het ziekenhuis is gebracht. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat hij aan zijn verwonding is bezweken. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad in Oudorp waren veel korpsen betrokken. Ook is een blushelikopter van Defensie ingezet. Er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. De politie in Schiedam heeft meer dan 800.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuken in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog te vluchten, maar is aangehouden. De douane heeft naderhand nog twee mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. De 64-jarige Brit Andy Green heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd. Dit keer met een auto op waterstof. De voormalig piloot haalde 654 km per uur. Die snelheid is een gemiddelde van twee ritten op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah. Het vorige record met een waterstofverbrandingsmotor was 299 km per uur. Maar dat record is al meer dan 20 jaar oud. Green ging eerder als eerste mens met een auto door de geluidsbarrière. Hij reed toen met een auto met straalaandrijving 1228 km per uur. Het weer, veel zon, droog, 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking en dan koelt het af tot zo'n 16 à 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Twee vallen erop, de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterreis ook is dicht. Er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
1: Hallo!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is niet zoveel aan de hand in onze regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en het Prins Klausplein staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En hierdoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag. Morgen.
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

0: is dit een lief liedje voor in de zomer. De twee schatjes bij elkaar, Boris Gardner en Company, zullen we maar zeggen. I wanna wake up with you, beste mensen. Het is weer woensdagmiddag en dat is altijd een bijzonder moment op de radio. De woensdag komt de man met de zaag in de studio voor het bijzondere moment der momenten.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Ja, daar ben ik blij om. Op naar het salaris, op naar nog 2,5 weken.

weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Volgende week zijn we er trouwens de hele week niet, want dat is Radio 3x2, dan weet je dat vast. Voor de rest vandaag nieuws, muziek en lekker eten in die verrukkelijke. Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk gewend. Dit is Bastille.

0: vandaag weer een beetje zo'n dag. En het zal denk ik door de warmte komen of zo. Dat we van die aparte plaatjes hebben. Dit waren de Black Pumas. Een More Than I Love song. Central Express gaat altijd door. Ook in de zomervakantie. Ook als het heet is. We zijn er trots op dat we er zijn. En we hebben het weer, hè.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Ja, je dacht dat we het heen en weer zouden hebben. Maar daar gaat het niet om. We hebben gewoon lokaal nieuws. Dat vinden we bij onze collega's. De combinatie Ridderkerk, die kijken vast vooruit naar donderdag 20 augustus. Nog een paar nachtjes slapen, maar is aan de vooravond van de herfst alweer. De R zit alweer bijna de maand, dus het schiet erop. Die donderdag de 20 augustus is er een presentatie over de Vleermuistunnel in de Goorzen. Het wordt verzorgd door Jaap Nispeling. Het gebeurt in het NME-centrum aan de Kastanjelaan. En het gaat over het verhaal wat al begon in 1984. En vanuit de werkgroep Leef bij Ridderkerk werd toen gewerkt aan een winterverblijf voor vleermuizen. En daar is er een hele lange geschiedenis. Mensen die interesse hebben, die kunnen alle informatie vinden via de collega's van de combinatie Ridderkerk. En opgeven, dat vinden ze daar dan ook vanzelf wel. Zullen we een beetje een zomersplaatje gaan draaien? Een beetje zoals deze bijvoorbeeld.

0: die studio binnenstapte vanmiddag. Eigenlijk vanochtend al, maar doet er niet toe. Ik was een beetje nerveus. Shawn Mendes, die zong erover, a little bit nervous. Het is woensdag en we gaan rond deze tijd altijd even kijken.
1: Ja. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Of er wat gebeurd is vandaag? Nou, dat is een hele goede vraag. Zeker dat er wat gebeurd is vandaag op deze datum. Vandaag in het jaar 1960 werd de eerste communicatiesatelliet, de Echo 1, gelanceerd. In 1981 wordt de IBM Personal Computer geïntroduceerd. De eerste computer voor thuisgebruik. Als je kijkt wat het vandaag de dag had gekost, dan schrik je 6 slagen in de ronde. Verder is het vandaag nog eens een keertje de Internationale Dag van de Jeugd en Wereldolifantendag. Is dat bijzonder of is dat bijzonder? Geniet van deze 12 augustus, want zo maak je ze maar zelden mee. Not a bad thing. Dit is Justin Timberlake in de Sands with Express op Radio Ridderkerk.

0: fantastisch dat ze zelf zingt, maar je zou het bijna niet geloven. Lisa Lewis. Deze Stensel Express is het denk ik even tijd om te gaan kijken hoe het weerbericht er vanavond voor staat. Want dan gaat er iets met de zon gebeuren of zo. Oh, verkeerde knopje. Oh, help, help, paniek, paniek. Deze hoek hebben
1: we. De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Dat was schrikken zeg. Ik denk het hele weerbericht is verdwenen. Nou, geen weer meer. Dat zou vervelend zijn. Zeg, we hebben natuurlijk wel weer vandaag. Hè. Het is heet deze dag. We gaan weer richting de 30 graden. Maar zullen we denk ik net toch niet aangetikt krijgen. De wind blijft matig uit het oosten. En dat is het dan ook. Ziet er ook voor vanavond lekker uit. Zonnig, zeer zeker zonnig. Amper tot geen bewolking. Dat betekent dat we die zonne-eclips, waar we zoveel over hebben gehoord, dan ook goed kunnen gaan bekijken. Maar heb erg, dat ding dat gaat natuurlijk in de avonduren onder. Dus die zakt steeds verder. Als we willen gaan kijken, het begin zien we nog wel. Dat is om 16 over 7. Om 11 minuten over 8 is het maximum. Dat is het meest van de zon bedekt. Je ziet steeds dat hapje eerst eruit gehaald worden. En dan komt dat hapje steeds weer een stukje terug. En dan om een uur of 9:10, dan is het klaar. Als we dan de zon nog in onze omgeving tenminste zien ondergaan. Want die verdwijnt dan opeens weer heel snel. We moeten naar het strand fietsen. Dat kan ook nog. Eens eventjes kijken. De komende dagen wordt het wel heel erg heet. Wordt dik boven de 30 graden uit. En dat betekent eventjes hijgen en puffen voordat ook dat klaar is. Want namelijk vanaf zaterdag dan krijgen we wat meer bewolking. En ook een stuk lagere temperaturen. En dat maakt het dan weer een beetje prettiger. Volgende week met Radio 3x2 hopen we dan natuurlijk op waanzinnig lekker fietsweer. Met een graadje of 24. En dat heel de week vol gaan houden.

0: Between the Waves. Altijd in voor een lekker moppie muziek en daarom ook met heel veel liefde gedraaid in de Sandwich Express. Love, Shine and Light was dat.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Maar voor we even kijken op onze eigen website, rtvridderkerk.nl of de app natuurlijk. Het gaat een stukje, het is niet meer groot nieuws, maar we nemen het toch maar eventjes mee. Het Ridderkerktoernooi dat deze week gaande is en ook te zien is op het kanaal van TV Ridderkerk, YouTube en de Kabaalkrant en nog veel meer van die zaken. We hebben een wedstrijdje gehad, dat was gisteravond dan tussen RVVA en Resort. We kunnen meekijken hoe dat is afgelopen. Vanavond hebben we ook weer een wedstrijd te zien. Zelfde zin, dezelfde tijd zo ongeveer willen zeggen. En het begint alweer vanaf 7:45. We kunnen er ook al live kijken. En als je alles wil weten over het Ridderkerktoernooi, dan kijk je natuurlijk op de app van RTV Ridderkerk. Want dan weet je alles en nog veel meer. Daar ben je weer bij. Dit zijn de questions in de Sandwich Express. Dit is Harvest for the World. Een plaat die heel toepasselijk zou kunnen gaan zijn straks in het najaar. Wacht maar af.

plaatje van Chef Special. Life is short. For a second there, I thought it'd last forever. Het is zoals we al eerder hebben gezegd dit jaar toch best wel warm als je vandaag jarig bent. En dan smelt dan de slagroom op je taart. En dan is dat weer kiezen van wat moet je de mensen voorzetten. Maar ik vertrouw op een goede keuze als je vandaag jarig bent. En als je dan jarig bent op deze 12 augustus. Van harte gefeliciteerd. Je bent in gezelschap van onder andere Mark Knopfler van de Dire Straits. Kennen we de man. 77 geworden vandaag. Dat geldt niet voor Regilio Tuur, die is 59 geworden. Kennen die nog, die Surinaamse bokser? Natuurlijk wel, die komt hier uit de buurt vandaan. Hè? Verder is ook jarig vandaag, om er eens iemand te noemen, Klaas-Jan Huntelaar uit het voetballen. 43 is die geworden vandaag. En dit is leuk, ook jarig vandaag is Tanita Tikoem. Komt uit Groot-Brittannië, is de zangeres. Vandaag is ze 57 jaar geworden. Dan kan ik een plaatje draaien van Tanita. We almost got it together. Gefeliciteerd, hè?

muziek uit de top 40. Maar dat stel mannen die jarenlang al keihard aan de weg aan het timmeren zijn. En je komt er maar niet vanaf. Dat over Chris Cross Amsterdam met Linda de Souza. Oh nee, dat staat er niet. Luisa Stonza. Wist ik wel. En Willie William. Zo is het, jongens. Hey, je kan weer naar huis gaan. Bedankt voor je komst. Het was gezellig. Overigens moet ik zeggen dat ze op de single leuker klinken dan als je ze live meemaakt. Maar dat is misschien een kwestie van perceptie, zoals dat alweer met een mooi duur woord heet. Aan het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het grijze verleden komen we uit in het jaar 1986. Die top 40 van vandaag stonden 6 nieuwe binnenkomers. Met op 37 de Final Countdown van Europe. Op 36 Dreamtime van Daryl Hall. En op 31 Paranoia van The Art of Noise met Max Headroom. 30 met Stip, nieuw binnengekomen in die top 40. Die SOS-band met Warhold Love. En op 27 met Stip, Every Beat of My Heart, Rod Stewart. 1 plaats hebben we dan nog niet genoemd. We zouden ze allemaal wel willen draaien. Maar er kan er maar eentje weggewerkt worden als nieuwe binnenkomer in die top 40. En iets van de Pasadena Dream Band is de laagst nieuw binnengekomen in deze top 40. Namelijk op 38. Maar iedereen kan deze plaat meezingen. Het past precies bij de tijd van het jaar en bij het weer. En daarom draaien we hem ook met heel veel genoegen. Nieuw in de top 40 van vandaag in 1986. De Pasadena Dream Band en Zandvoort.

naar Zandvoort met de metro. Lukt hier dan weer niet, Pasadena Dream Band? Dat kunnen wij dan weer wel doen. Eventjes naar de Kralingse Zoom overstappen en tuffen maar tot op het strand. Ach joh, je zou het toch bijna gaan doen. Maar ja, het kan nou eenmaal niet. We moeten een radioprogramma maken. Zouden best vanuit de metro en het strand kunnen doen hoor. Daar gaat het niet om. Maar we hebben zo onze plicht en die komen we met heel veel liefde na. Die top 40 van vandaag in het verleden. Trouwens kunnen we gewoon eventjes naar kijken naar de top 3. Op 1 is blijven staan de Holiday Rap van MC Mikey G en DJ Sven. Op 2 gestegen van 3. Het blijft toch heel langzaam maar zeker doorcijpelen. Met stip Ticento van Mattia Bazaar. De plaat die op 3 staat gestegen vanaf 5 met stip. Die gaan we zo meteen draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen met deze Sandwich Express. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd en al die dingen. Hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Waar dan waarschijnlijk de vellen weer uit de luidsprekers zullen gaan hangen van de hitte. Maar we doen het er maar weer mee. We zullen morgen allemaal sneeuwplaatjes gaan draaien ter afkoeling. Misschien is dat een beetje troost dan. Dus als je zit eten of straks gaat eten, een extreem ja, dat. Smaak ze. Eet ze. Doe iets. Vermaak je er lekker mee. Ik ben hem helemaal kwijt. En dan wordt het nog warmer. Dan ben ik morgen helemaal teut. Maar dat doen we er dan maar mee. Leuk tot morgen. Bedankt voor de aanwezigheid vandaag. En voor de rest heb ik geen idee. We gaan gewoon de laatste plaat draaien. Tot aan het nieuws. De plaat die dus gestegen is van 5 met 3. Naar 3 met een stip. Zo was het geloof ik. UB40 en Our Own Song. Plaatje een protest tegen de apartheid. Die in 1986 nog steeds dik aanwezig was. Ik wens je een extreem fijn vervolg van deze dag. Vergeet straks die zonstoestanden allemaal niet. En graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Tot nog een paar files in onze regio. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Oude Wetering en Kaagdorp. De weg is zelfs op dit moment even dicht. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
10: Haarmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegenerator.

0: Street of Dreams, openingsplaat in deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie van U2. 2 weken geleden konden we al zeg maar de live versie laten horen. Dit is de studio versie, afkomstig van de nieuwe plaat die dit najaar gaat verschijnen van U2. Daarnaast heeft de band ook nog eens een single uit met Nederlander Martin Garrix. Die song die heet Fireflies en die kwam afgelopen week uit. Hebben we toen ook al meteen uiteraard voorgeschoteld en laten horen. Nieuw materiaal dus, veel dit jaar voor U2. Ja, brengt ons ook gelijk bij een hele mooie aflevering weer van Sensatiegeneratie voor vandaag. We nemen je mee op reis. We blijven ook eventjes nog in Ierland zo meteen. Maar tussendoor hebben we natuurlijk op een muzikale ontdekkingsreis weer heel veel muzikanten ontdekt. Bestaande, die we al wel heel lang kennen, maar ook hele nieuwe. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En rond de klok van 30:30, dan maken we weer plaats voor Arniek. Nieuw talent uit de regio, wat een mooie nieuwe song heeft. Een beetje dreampop-achtig. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren en laat je verrassen met dit uurtje Sensatiegeneratie. Zoals gezegd, U2 begonnen we mee en we blijven nog even in Ierland, want daar komt de volgende band vandaan, Kingfisher. Die gaat binnenkort een nieuw album uitbrengen. Dat heet The 20th Century Paddy, Songs of Shane McGowan, de tribute album. Mooie liedjes die in het verleden zijn uitgebracht door Shane McGowan. Die kennen we natuurlijk ook van The Pokes. Nieuwe single voor de mannen die deze week uitkwam is getiteld The Sunny Side of the Street. En die klinkt zo, op zijn ears, traditioneel. Kingfisher.
1: I've seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train

Ja, mooi liedje van de mannen van Kingfisher, The Sunny Side of Street. En ja, dat is de eerste single volgens mij van de nieuwe plaat. Die heet 20th Century Paddy, Songs of Shane McGowan. Ja, gaat weer een mooi album worden voor deze mannen die natuurlijk met regelmaat ook hier in Nederland te bewonderen zijn. Kijk even in hun agenda en ziet dat ze bijvoorbeeld op 28 november in de Effenaar in Eindhoven staan. Dan gaan ze nog even een stapje naar het buitenland. Maar ja, wat is België bijvoorbeeld? 1 en 2 december staan ze daar 3 keer in de Roma in Antwerpen. Dan komen ze weer terug. 3 december staan ze in de Gashouder Westergasfabriek in Amsterdam. 5 december de Oosterpoort in Groningen. Ook 6 december staan ze daar. 7 december in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Voordat ze weer terugkeren naar huis, zou ik bijna zeggen. Limerick, Ierland, daar komen ze vandaan. Kingfisher, mooie band. Gaan wij door met een zangeres. Komt uit Amerika. Had dit voorjaar een dijk van een hit met Boston. En er is een opvolger van Stella Lefty. De nieuwe single is getiteld Lean In, Kiss Me. Stella Lefty.

Lean In, Kiss Me van Stella Lefty. Ja, leuke zangeres. En iedereen denkt dan dat ze bijvoorbeeld uit Boston komt. Maar ja, dat is niet zo. Ze komt gewoon uit Chicago, Illinois. Deze jonge dame die toch echt dit jaar doorbrak met die single Boston. EP'tje heeft uitgebracht. En ja, we gaan er ongetwijfeld meer van horen. Optredens, ja, helaas niet in deze contraien. Voornamelijk dus Verenigde Staten zelf. En af en toe nog wat optredens in Australië. Daar blijft het eventjes bij in haar concertagenda op dit moment. Gaan we door. Maar de man die binnenkort mijn nieuw album gaat verschijnen, Alex Warren. 28 augustus gaat het album uitkomen. Gaat heten Wild Child. En deze week kwam de nieuwe single uit. Die heet Rescuer. Dit is een mooie ballad weer van Alex Warren uit California. Cover my tracks, I can't bear.

Alex Warren met zijn mooie nieuwe single Rescuer. Afkomstig dus van die LP die gaat verschijnen op 28 augustus. Wild Child gaat die heten. En optredens deze kant op, ja, moeten we ook nog eventjes op wachten. Hij heeft wel een tour in de agenda staan, maar dat is aan de andere kant van de wereld allemaal. Niet deze kant op, maar dat komt ongetwijfeld wel weer, want ook hij is regelmatig hier in deze contraien te zien en te horen. Gaan we door met nog een Amerikaanse eigenlijk. Komt dan wel van een eiland, Bermuda. Ik heb het over de zangeres Heather Nova. Inmiddels alweer 59. Dus alweer heel wat jaartjes actief. Komt weer een nieuw album aan binnenkort. 30 oktober gaat die verschijnen. Die heet The Orchard. Crystal Clear en Solid. Turquoise, color, vinyl, allerlei soorten komen er dan uit. Voor wat betreft CD, LP, et cetera. Wat ze tegenwoordig ook allemaal uitbrengen. De productie van het album was in handen in Londen van Tim Brann. Die kennen we natuurlijk wel van de orkestrale begeleiding van de Nederlandse band Heaven. We zijn benieuwd hoe dat gaat klinken. We kunnen alvast wel een tipje van de sluier voor je oplichten. Want een nieuwe single, ja, die kwam een paar dagen geleden uit. Die is getiteld I Wish I Had A Mirror. Mooie ballad weer van Heather Nova. Akoestisch.

I Wish I Had a Mirror van Heather Nova. Afkomstig dus van die nieuwe plaat die 30 oktober gaat verschijnen. Heet The Orchard en daarop staan 12 nieuwe tracks. We zijn benieuwd. En optredens, ja, concertagenda is nog eventjes leeg. Maar Zij is met regelmaat wel aan deze kant van de oceaan te spotten met optredens. Dus daar gaan we ook wel weer vanuit dat het gaat komen op het moment dat de plaat daar is. Kijk op de klok. Ja, straks natuurlijk onze demo van de maand. Eerst hebben we nog een Schotse nieuwe single voor je. Van Lewis Capaldi uit Glasgow. Zijn nieuwste single is getiteld 1000 Miles Away. Ook weer een mooie ballad.

prachtige nieuwe single voor Lewis Capaldi uit Schotland, A Thousand Miles Away. Ja, dat allemaal van zijn Survive EP die hij heeft uitgebracht. Goed, wij gaan ons opmaken voor de demo van de maand. Daarin kijken we altijd eventjes heel dichtbij of er nog in de buurt iets nieuws te zien of te horen is. En deze maand kwamen we daaruit op zangeres Arniek. Eigenlijk nog voor iedereen vooral onbekend, denk ik. Maar ze heeft al wel wat leuke optredens gedaan. Speelde bijvoorbeeld op Bevrijdingsfestival in Drenthe. Deed mee op een talent stage in de AFAS Live. En was support act voor de tour van Hanna May. Die wat landelijk wat meer bekendheid heeft. Maar ja, Arniek is op weg die kant op om Hanna May wellicht te gaan volgen. We gaan eerst maar eens eventjes laten horen de nieuwste single van haar hand, die vorige week uitkwam, Smoke. En daarna volgt nog meer muziek van de hand van Arniek. Dit is Smoke, nieuwe Dream Pop.

Ja, Aniek met Let It Out Now. En nou, hij is eruit hoor. Heeft ze heel goed gedaan, die nieuwe singles van haar. Eerst luisterde je naar Smoke, dat is de huidige nieuwe single. En Let It Out, die was van vorig jaar. Daarmee is Kortse bij ons de demo van de maand. Volgende week uiteraard weer ook nog meer nieuwe liedjes van haar hand. Want ze is nog maar een jaartje of twee bezig met uitbrengen van muziek. Dus nog niet heel veel voorraad op de plank, zoals dat zo mooi heeft. Maar ja, ze kan best wel verschillende optredens achter elkaar gaan boeken hoor. Dat geloof ik zeker. Maak je muziek, speel je in een band en zeg je van nou, ik wil ook eens een keer in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk. Dat kan natuurlijk altijd. Laat het gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatie Generatie. En dan gaan wij met jouw muziek aan de slag. Wat gaan we nog meer doen? We gaan weer even terug in de tijd eigenlijk. Naar een oude rocker, al 71 jaar en 51 jaar in het vak. Zo is ook zijn laatste tour, 51 Years of Songs and Stories. Soul, Gold and Acoustic, hoe noem je dat? Heel veel optredens geeft dat in die tour. We hebben het over Steve Earle. Helaas niet aan deze kant van de plas. Hij blijft in de Verenigde Staten. Dat dan weer wel. Hij heeft samen met Los Lobos. Die kennen we ook natuurlijk van al die zomerse Spaanstalige liedjes. Een leuke nieuwe single uitgebracht. Die is, even kijken hoor, eergisteren verschenen. Steve Earle en Los Lobos dus met de nieuwste single Volve a Celaya. Even naar de zomer toe.

Steve Earle met Los Lobos. Met zijn mooie nieuwe single van hun hand. Het is echt een single. Vinyl is die uitgebracht. En op de achterkant staat dan het liedje. Even kijken. City of Immigrants. Dat is de B-kant. Wil je hem aan het werk zien? Dat kan dus wel. Hij heeft een hele tour. Maar ja, alleen maar Verenigde Staten. Dus ja, je zal die kant op moeten. Maar voor de liefhebbers, 10 september staat hij ook nog eens in de AFAS Live hier in Amsterdam op de planken. Als voorprogramma een beetje van The Waterboys. Dat is toch ook wel weer grappig. Steve Earle dus. We gaan door met een zangeres die we al heel lang eigenlijk uit het loog zijn verloren. Ooit zat ze, was ze zelf oprichter van de Bengals. Wie kent dat nog? The Walk to Egyptian. Dat liedje in ieder geval zit bij iedereen in de hersens geplant. Walk Like an Egyptian. En Susanna Hoffs, een van de leden van de Bengals. Ook medeoprichters. Eerst nog altijd gewoon lekker bezig met het maken van muziek. Daarnaast na de Bengals waren het ook nog bandjes als Ming T en Rainy Day. Maar inmiddels ook alweer een tijdje solo. Heeft een nieuwe plaat uit, die heet The List. En heeft dus ook een nieuwe single uit. Daar gaan we naar luisteren. Die heet Casablanca. Dit is Susanna Hoffs.

Suzanne Hoffs met een nieuwe single Casablanca. Mooie nieuwe single, afkomstig dus, zoals gezegd, van die nieuwe plaat The List. En inmiddels heeft ze al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Geldt ook voor onze volgende artiest. Komt uit Canada, Toronto. Tikt de 80 jaartjes inmiddels aan. Ik heb het over Neil Young, maar Still Going Strong. Hij heeft een nieuwe single uit. Die heet Mission Accomplished, Living With War. En eigenlijk heeft hij daarna alweer, deze is van een week of twee geleden. Daarna heeft hij ook alweer een nieuwe single uitgebracht. Maar die duurt volgens mij iets van 11, 12 minuten. Dat ging me net even wat te ver voor deze show. Dit is 3,5. Kan nog, zou ik zeggen. En daar gaan we maar eens even voor zitten. Dit is Neil Young, Mission Accomplished. Een hele mooie nieuwe single.

Neil Young. Ja, zijn stem onverantwoord. Onveranderd bedoel ik. Mission Accomplished, de single. Ja, brengt nog steeds gewoon leuke nieuwe liedjes uit die de moeite waard zijn. We gaan door op onze muzikale ontdekkingsreis naar Dublin. Naar een band die, even kijken, 2 oktober een nieuwe album uitbrengt. Ik heb het over de band Codaline, komen dus uit Dublin. We Were Only Young is de titel van die nieuwe plaat, die dus gaat verschijnen op 2 oktober. En 24 november staan ze op dinsdag is dat in Tivoli Vredenburg in Utrecht voor 1 optreden in Nederland wat ze gaan brengen. Een leuke Ierse band, een nieuwe single die van dat album alvast afkomstig is uit. Gisteren verschenen, dus vers van de pers. Dit is Back to Me. You got a whole lot of life left.

Ja, mooie nieuwe single van Codeline, Back to Me. En dat allemaal afkomstig dus van die nieuwe plaat die 2 oktober uitkomt, We Were Only Young. Dat over deze band. Gaan we nog even een blokje Nederlandstalig doen. Eén liedje dan weliswaar van de zangeres Laura Shin. Is getiteld Zachter dan ik dacht.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Burgerveen en Kaagdorp. De weg is op dit moment nog altijd dicht. Omrijden kan via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Slammertijd, luisteraars. U luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met het programma Roet Jackmanis en Rasha Senang. Te beluisteren in Ridderkerk. We hebben een cultureel Indisch informatieuurtje. En we gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat krijgt u vanzelf te horen. En ook de bekende vertellingen. Altijd tijd voor geschiedenis. Ook de andere Aziatische landen hebben soms een eigen programma. Er is eigenlijk wel iedere week tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. Het recept is wel de ene keer moeilijk en de andere keer makkelijker. Nou, de ondersteuning voor wat u gaat koken, dat zijn dus eigenlijk die foto's. Hè? Dus kijk naar die foto's, dan weet u ook een beetje hoe ziet dat eruit. Muziek, nou, soms in de rock. Muziek uit Indonesië, 60, 70 jaren en de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar, die hebben een eigen plaatje. Alleen de allereerste plaat die u hoort in het programma, die is afkomstig van Marcel, de technische man hier. En dat is de plaat die wel altijd toch een beetje met het programma te maken heeft. Nog even te vertellen, op de maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En op de zondag is de herhaling om 6 uur. In Ridderkerk, Rasha Senang, is te beluisteren op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Dus u kunt via internet natuurlijk om verschillende dagen kunt u luisteren. Nou, ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indisch huis hier. En hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we door met het tweede Indische huis. Dat is Rumasaya. Dat kunt u vinden dus in Apeldoorn. Rumasaya, een Indisch huis waar zieke mensen ook verzorgd worden. Hè? Nog even dit, ik wil dat er nog even bij vertellen. Vandaag is de muziek is eigenlijk een beetje bij het programma, dus bij het onderwerp aangepast. Het onderwerp gaat over de Nyai, hè, dus de oermoeder van uit Indonesië. En dat is alweer een grofweg meer dan 100 jaar geleden. En vandaar dat de muziek ook een beetje aangepast is naar zeer zeker vroeger. Plaatje voor Rumasaya, daar komt-ie.

En dan gaan we naar het derde Indisch huis. En dat is te vinden in Spijkenisje. Roma Oost-West. En zoals gebruikelijk krijgt ook Roma Oost-West een eigen plaatje.

En dan gaan we door met het programma. Het programma dat behelst eigenlijk, als je het bekeken zou hebben, de foto's, de erestel aan de Indonesische oermoeder. En waar komt het dan uit? Nou, kijk, vroeger, we gaan best veel jaren terug, hadden de mensen daar niet zozeer de eigen wil, ook niet de eigen wensen om dat naar voren te brengen. Het zou best kunnen dat ze dat een soort angst hadden om dus gewoon te zeggen wat ze denken. Als je nu naar Indonesië gaat, dan voel je dat eigenlijk nog een beetje. Want er zijn best veel mensen die niet rechtstreeks zeggen tegen je, dit vind ik niet goed. Of je doet dat verkeerd. Nee, dat gaat met een enorme omweg. En dan moet je echt goed bij de pinken zijn, want anders heb je het niet eens in de gaten. Nou, dat was dan vroeger, in die tijd, was dat natuurlijk nog veel erger. En die mensen uit Nederland, die gingen naar Indonesië toe. Die gingen naar het voormalige Indië toe, het Nederlands Indië. Met eigenlijk een heel ander soort leven wat ze tegenkwamen. En ze vonden dat leven ook wel leuk. Hè? Want er werd voor je gezorgd. De mensen waren daar zeer dienstbaar. Ja? Ze zouden ook niets negatiefs tegen je zeggen. Allemaal dingen waar dus de vroegere persoon die naar Nederlands-Indië is gegaan alleen maar ja en gelukkig tegen zij. Waarom? Omdat het een soort leven is als een koning. Daar zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen niet wat er nou eigenlijk speelt. Nee, als de koning zegt linksaf, nou dan ga je linksaf, ook al zou je rechtsaf moeten. Dat is, alhoewel, vandaag de dag komt dat in sommige verenigingen nog steeds voor hoor. Ik ga het niet uitleggen, maar het komt nog steeds voor. Ik ga zo door met die Indonesische oermoeder, waar eerst even muziek.

Ja, dan ga ik even starten met het programma. De koloniale tijd laat ons zeker niet los. Er verschijnen meer boeken en studies over Nederlandse koloniale verleden. In Indonesië en ook in het hedendaagse Indonesië, daar zijn waarachtig ook nieuwe boeken verschenen. Maar vergeet Nederland niet, hè? Hier is het precies hetzelfde. Waar komt dan die fascinatie vandaan eigenlijk? Nou, uit schuldbesef vanwege een omstreden periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Ja, ja. Maar er is nog een reden hoor. Misschien wel de meest cruciale. Die heeft te maken met de nakomelingschap van Europese mannen in de Oost. Ze kregen kinderen bij de vrouwen van het land zelf. Ooit inheems of inlands genoemd. Hun moeder was de Njai. Ook wel de oermoeder van alle Indo-Europeanen. Ze bevinden zich in een tussenpositie en ze horen eigenlijk helemaal nergens bij. Nog Nederlands, nog Indonesiër. De Nederlandse koloniale tijd kende een grote fascinatie voor de Njai. De concubine van het Europese man zijn, ja, dat werd aangevochten. In de meeste gevallen trouwde hij niet met haar, want zo link was hij wel. Maar was hij eigenlijk, oneerbiedig gezegd, een gebruiksvoorwerp. Hun band was een huishoudelijke arrangement. En door het ernstige vrouwentekort was het de Nederlandse man door de eeuwen heen officieel toegestaan een vrouw van het land te nemen. Als dienstbode bijvoorbeeld, maar vooral als bijslaap. Als vrouw die seksuele wensen van de Nederlandse man zeker vervulde. En lange tijd, zeker in de 19e en begin 20e eeuw, was het taboe een Indonesische vrouw als moeder te hebben. Maar dat beeld is gekenterd. Nu is het eerder een voorwaarde, een pre, om van een njai afkomstig te zijn. Zij markeert trots en waardigheid en niet een afkomst die je zou moeten verbloemen. Nou, dat is natuurlijk waar. Want die vrouwen konden daar bar weinig aan doen. Ja, die Nederlandse mannen die kwamen, die zagen er gemiddeld toch wel verzorgd uit. Hè? Passend in een uniform. En dat betekent ook dat dat stond heel hoog aangeschreven. Nog steeds, hè? Vergeet dat niet. Uniform, daar zijn de mensen in Indonesië gek op. Dus als je dus bij het leger zit, dat uniform, daar heeft men ontzag voor. En waarom de politie in dat bloedhete land ook altijd in uniform loopt, dat heeft met het precies hetzelfde te maken. Ja? Dat uniform, dat heeft veel meer kwaliteit dan bijvoorbeeld het uniform hier in Nederland. Het ontzag in Nederland is, je kan niet zeggen grotendeels weg. Dat is niet waar, maar is toch wel voor een deel weg. Nou, en dat is in Indonesië wel het geval. Ze staan op hun strepen, die hebben ze ook echt, hè, en ze staan op hun sterren. Heel belangrijk. Over de Njai deden geruchtmakende verhalen de ronde. Ze inspireerden auteurs van de Indische belletrie tot een keur aan bloedstollende scènes. De Njai is door mannen beheerste koloniale samenleving vaak voorgeschilderd als een engel der wraken. Een bloeddorstige vrouw, een exotische verschijning die beschikt over bovennatuurlijke machten. Er zijn literatuurwetenschappers die onder Pamalai Padinama die het blad Indische Letteren met zoveel gusto de slechte eigenschappen van de Njai beschrijven. Ja, nou, daar heb ik natuurlijk wel vraagtekens bij. Hè? Want als je een aantal keren in Indonesië geweest bent, dan weet je duivels goed dat er een soort onderdrukking is. En die onderdrukking die is wel veel minder geworden. Maar die onderdrukking is er nog steeds.
En dat kun je merken. De man die staat op een trede hoger dan de vrouw. Nou, dat hoor je dan vaak mensen zeggen, hier in Nederland ook. Maar dat is grotendeels weg. Hè? Dat is eigenlijk niet meer. Ja, ik denk niet dat het nog echt veel voorkomt. Ja, misschien in de provincie dat zou kunnen. Hè? Maar verder in stedelijke gebieden is dat weg. Nou, dat is in Indonesië nog steeds aan de hand. Ik moet er ook bij vertellen dat vooral de jonge mensen met een goede opleiding, die laten het gewoon zover niet komen. He, dus ook die vrouwen hebben uitstekende banen. En dan merk je ook dat het een enorm inkomensverschil is, he, tussen de mensen die een goede opleiding hebben gehad en de mensen die dus een, ik zal maar zeggen, een buitenkeuken hebben en dan daar allerlei dingen verkopen. He. Ja, dan heb je ook wel een inkomen, maar het zal nooit erg veel worden. He. Ja. We gaan even luisteren naar muziek.

Ja, dan gaan we even door met een... Ja, ik wil nog wel even zeggen, kijk nou even naar die foto's. Want dan ziet u ook een foto van een jij in Batavia, hè, in Jakarta. En een jij op het eiland Java. Dat zijn zeer oude foto's. Het is misschien best interessant om dat eens goed te bekijken. Over die eigenschappen van de njai. Nou ja, het lijkt of lekkerheid haar heeft bezield als ze stelt dat de njai een duister en sensationeel beeld oproept. Of deze passage bijvoorbeeld. De njai werd bij uitstek het teken van gevaar en taboe. In de praktijk leefde zij immers met blanke mannen. En was moeder van gemengde kinderen, terwijl ze tegelijkertijd de objecten in heemse cultuur belichaamde. Zoals too close to comfort, de oorzaak van de rassenvermenging. En haar bestaan werd steeds meer verdonkere maand. Dat betekent dus dat er een soort schaamte tussen zat. Het kwalijke is dat het lijkt of de njai zelf de schuldige is van de eigenschappen. Hiermee bejegent zij haar onheus. De njai werd in de koloniale mannenmaatschappij gebruikt. Ja, eigenlijk, als je het goed vertaalt, gewoon als seksslavin. Is het dan vreemd dat ze uit verbittering, dat ze altijd verstoten kon worden, vaak met achterlating van hun eigen kinderen, wilde zij toch in veel gevallen een wraak nemen. En dat is natuurlijk logisch. Hè? Je moet natuurlijk even teruggaan naar een compleet andere tijd. Hè? Naar compleet andere waarden van de man en de waarden van de vrouw. Dat werd gewoon vaak verdonkere maand. Hè, de man stond duidelijk hoger op de treden van de trap. En de vrouw, ja, die stond daar gewoon een stuk lager. Ook haar inkomen stelde dat in veel gevallen bar weinig voor. Daarom heb ik die njai eruit gehaald. En luisteraars, ja, inderdaad. Ik heb het vaak proberen op te zoeken in Midden-Java. In Midden-Java is natuurlijk een heel ander gebied dan Jakarta. Maar Midden-Java is toch nog een beetje onontgonnen. En dat betekent dat als je daar de mensen op zoekt, dan komen ze al, hoe gek dat ook mag klinken, ze komen onderdanig naar je toe. En dat wil je helemaal niet. En daarom moeten zoveel mensen die op vakantie gaan daar naartoe wennen aan die inhoud. Ze komen onderdanig naar je toe. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen respect voor moet hebben. Tuurlijk, voor ook de Javaanse vrouw of waar ze ook vandaan mag komen. Want dat heb je ook in Sumatra en ook op Sulawesi en vooral ook op Bali. Hè. Vergeet dat niet. Ja, die vrouw is die doet heel veel werk. Ook voor die man die dat eigenlijk niet wil zien. Ja, even luisteren naar muziek.

Ja, we zijn hier ook natuurlijk nog met elkaar aan het praten. Dus vandaag, ik ga even door met het verhaal van de Njai. De eenzijdige beeldvorming van de Njai is een slechte zaak. Patimaya is niet op de hoogte van de schitterende, korte roman Het mooiste meisje aan boord. En dat die in 1894 verscheen van de betrekkelijk onbekende schrijfster Henriette Wilhelmina Beierink. Zij leefde van 1836 tot 1906. Ze werd geboren in Amsterdam en overleed in Haarlem. Haar leven speelde zich grotendeels af in Indië. En de geletterde familie waarin zij opgroeide, haar vader was namelijk medeoprichter en uitgever van het vooraanstaande literaire blad De Gids. En die stimuleerde haar tot schrijven. En in 1877 werd zij hoofdredactrice van het tijdschrift Insulinde. En later vervulde ze een beslissende rol voor uiteenlopende Indische periodieken, waarin ze een fris overzicht wilde geven van belangrijke zaken op vele gebied. Ja, dat is natuurlijk een uitleg van vroeger, hè? Dat is logisch. Hè? Vergeet niet dat er in het bedrijfsleven ook heel veel Indische mensen een uitstekende baan hebben. En soms een uitstekende leidende baan. Dus dat is allemaal heel duidelijk verbeterd. Het is gelukkig ook zo dat heel veel Indische families, waar de leeftijd tussen de 40 en 50 zit, gaat dat besef weer een beetje terugkomen. Het besef van waar komt mijn vader nou eigenlijk vandaan? En waarom luister ik daarna? En waarom deed ik dat vroeger niet? Nou, had altijd te maken met muziek. De jeugd die vindt natuurlijk die muziek gewoon niet leuk genoeg. En dat verandert weer als je tussen de leeftijd hebt, tussen de 40 en 50 jaar. Dan gun je jezelf ook wat meer tijd om te luisteren. En ik kan niet anders zeggen van als ik heb het nou van eigenlijk dichtbij meegemaakt. Als je overlijden hebt, en dat overlijden is 40 dagen geleden, dan zijn er steeds meer, en daar zie je toch wel een beetje raar van op te kijken, duidelijk jongere mensen, dus zeg maar op die 40, 50-jarige leeftijd, hè, die dan een soort herdenking ertussen schuiven. Is heel normaal, want in de Indische richting is dat de 40ste dag. Dat is de dag waar je dus herdenkt dat iemand is overleden en dat hij dus oostwaarts gaat. Dus diegene neemt afscheid van het aardse bestaan. Zo is dus de uitleg. Nou, een andere uitleg kan ik niet geven, want ik ga even alleen maar dit overnemen. We kunnen nog even luisteren naar muziek.

Ja, we gaan even naar een belangrijk onderdeel van de verhaal. Dat is dat er is een eerbetoon. Want literatuuronderzoeker Koen van het Veer van de Universiteit Leiden heeft als hoofdonderwerp postkoloniale literatuur. Hij haalde namelijk het mooiste meisje aan boord uit de archieven en bezorgde het voorbeeldig met een ter zake inleiding. Ja, dat is nog eenmaal zo. Hè? Soms moet je ineens hoesten. Hij noemt het boek een eerbetoon aan de Njai. En dat is een andere en vooral rechtvaardige toon dan veelal wordt aangeslagen. Hoewel de Njai in deze roman naamloos is, is zij wel de heldin. Zij is de Indonesische moeder van de hoofdpersoon.

Als je dus een beetje kan praten, dus de taal, Bahasa Indonesia kan praten, dan kun je natuurlijk met elkaar in contact komen. Nou, dat is iets cruciaals. En dat is ook een cruciale rol van de Nyai, want die kwam er wel achter dat sommige mannen wel degelijk, zeg maar, die taal konden praten. Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. Oh nee, de tijd gaat alweer hard, zie ik. Nou, even luisteren naar muziek en dan gaan we koken.

heb er een mooie foto bij gehaald. Hè? Dus om u een beetje te helpen. U weet wel, de doos heb ik al op tafel gezet. Met de potten, pannen en schalen. En we gaan iets, dat is best lekker hoor, klaarmaken. Sayur, tumis, lode, udang. Nou, dat is gekruide groente met garnalen. Udang is garnaal. 100 gram.

garnaal heb je nodig, een aubergine in kwart schijfjes maken, en 100 gram spersiebonen en een groene paprika en een rode paprika en zeker minimaal 3 groene lomboks. Je hebt nodig zeker 2 uien, 100 gram groene kool, 4 teentjes knoflook en ja, 5 kan ook nog wel hoor. Een schijfje Laos. Een eetlepel ketchup en zout. En theelepel terassi. Daar komt hij weer, terassi. En 100 gram boter en 3/4 liter kokosmelk. Nou, de uien gaat u snijden in ringen. Knoflook in schijfjes. Lombok in fijne ringetjes. Maak de Laos zo fijn mogelijk. Fruit dit alles met de terassi in boter lichtbruin. Doe er dan grof gesneden groente bij en bak het geheel even op. Blus het dan af met de kokosmelk en voeg de garnalen en het zout toe. En kook dit tot de groente gaar is. Maar nog wel een beetje knapperig, hè? Het moet niet zacht worden. Maak het gerecht op smaak met ketchup. Ja, nou, u kunt daar. Er zijn zoveel soorten ketchup, hè, dus dat moet u maar zelf even uitzoeken. Ja, dat is niet moeilijk om te kopen. Eigenlijk is het te koop bij iedereen. Dat is dus Sajor Tumis Lodde Udang. Kijk naar de foto's die erbij zitten. Hele duidelijke foto. En dan kunt u dat zelf maken. Ja, nou, probeer dat maar. We gaan even schoonmaken. De schalen even schoonmaken. En u mag nog even luisteren naar muziek.

0: 98.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

got some technical problems.

is er alweer bijna aan einde gekomen aan het eerste uur. Outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met 8 Wonder. And I'm Not Scared. De Little Louis Vega mix uit 1989. Tot na het nieuws. Dan zijn we terug met een megamix van een uur.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89-honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Haarmode Meijer,
4: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libra
3: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
11: Radio Ridderkerk.
12: Outstanding 12 inches and remixes.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Amal Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden. Maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alteliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

eindigen zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: met jou. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: Er staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.